0: vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg ik?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
5: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: is Omroep Horst aan de Maas.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn

0: zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Mazos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemazos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Mazos, het beste voor jouw auto.
2: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland.

0: Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
0: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags.

0: Geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aan de zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje

0: smakelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
5: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
6: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
5: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas TV en YouTube.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
8: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 'S middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
3: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
7: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
6: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur.

0: verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

En een goedemiddag, luisteraars. Het is alweer zondag. Zondag 7 juni. Ja, we zitten alweer in de zesde maand van het jaar 2026. En dat betekent zondagmorgen, zoals al ruim 29 jaar, al voor de 1494ste keer, betekent dat tussen 9 en 12 uur dat de Wekradio er weer is. En vandaag mogen we weer een programma voor ogen maken tussen 9 en 12 uur. En dat doe ik vandaag alleen met het telefoonteam. Was Veronique het vandaag in een ATV-zondag. Die net natuurlijk toch Louis twee zondagen er niet. Dan zal ik ook maar zijn ik afwezig zie. Een grapje. Ja, je hebt een goede reden ervoor. Dus... We gaan vandaag dus een uitzending maken tussen 9 en 12 voor. En ja, wat kunnen we even verwachten? Nou, tussen 9 en 10 moeten we bij de Pinken zien. Als het een telefoon geeft bij O2's en daar staat anoniem of privé op, gewoon even opnemen. Zeg gewoon je merken Wekker Radio. En zien wij het. Nou, dan hebben we een prijs gewonnen. En zien wij het niet, dan zit hij aan de andere kant. Wat bedoelde jij? Dan zei degene natuurlijk, we moeten de omroepers en de Maas Wekker Radio aanzetten. En we gaan bellen met Kesseleik, met Thijs Seelen. En we te vragen of het deze week ook zo'n beetje, zo'n klein beetje wisselvallig weer blijft. Ja, op zich, de regen voor de natuur is allemaal niet verkeerd. Maar ja, je weet hoe mensen zien. Regen zien ze zo gauw mee. Maar dat gaan we Thijs vragen. Dan om 10 uur hebben we een spelletje Bingogram. En deze keer geeft Maria, als het goed is, de letters te eten is slingeren. De 14 letters die we vandaag weer hebben. Niet zo moeilijk, denk ik, zo. Je wel meer klinkers als medeklinkers. Of een beetje half-half. En ik geloof dat woord en al een beetje moeilijker is. Maar dat is aan jullie, aan de puzzelaars. Natuurlijk hebben we berichten. Die doen we of in de tweede uur of in de derde uur. Dan kijken we wel hoe het loopt allemaal. En dan hebben we natuurlijk na 11 uur een Viva voor 11 de bloemenketting. En daarvoor ga ik bellen met Huub Heiligers, heer in Horst. En dan gaan we eens kijken wat Huub te vertellen heeft. Hij voor hem allemaal negen hoofd, zei hij. Maar van de andere kant, Blumke, dat vond hij toch wel mooi. Dus dat huren we straks allemaal rond de klok van Viva voor 11.

al een andere tijd dat we niet vol praten, waar we geen items hebben, waar niks te doen is. Dat is muziek die we vandaag weer uitgezocht hebben. En ik hoop dat er voor ieder wat wils bij zitten, denk ik zo. En dan denk ik dat er wel een beetje gelukken is. Gisteren van de middag met Miss Montreal, die liedje Door de Wind van Stef Bos heel groot gemaakt heeft toenertijd in De Beste Zangers van Nederland. En Miss Montreal viert dit jaar haar 20-jarig artiestenjubileum.

Ja, zo gaan we langzaam verder met de uitzending met muziek. En ik zou zeggen, veel plezier met ons met de Wekkerradio tussen 9 en 12 uur. Het is een live uitvoering van de Black Fuzz. La Paloma de Mallorca.

Zo, dit was Schenk en de Gang met Leven Zonder Plezier. Waar je Johnny, hij komt met mij in de speelt hier af en toe in het gasthuis bij de muziekavond in hier is, al de woensdag, en met Mia Moore. En wij de live uitvoering van de Black First, La Paloma de Mallorca. En dit is Melissa Nationring.

0: Dankeschön, dit was Melissa Nassenweng met Die Sehnsucht schrieb ein Liebeslied.
1: Goedemorgen, Wekkerradio.
0: Inderdaad, goedemorgen, Wekkerradio. Dat was helemaal goed. Wie hebben we al in?
1: Tinnie Bouten.
0: Tinnie Bouten?
1: Ja.
0: Ja, oh, en geen denk dat het een dukker volgens mij werd gewonnen, of niet, Tinnie?
1: Ja, maar dat is nou toch al even geleden, ja.
0: Toch al even geleden, oké. Okay. Je hebt de telefoon goed opgenomen en nou kreeg je van ons twee bunnetjes. Eén is voor een bloemke of een plantje, dat kun je gravoors gaan halen. En dat andere bon die kunnen besteden als je eventueel en ik er wat lekkers wil gaan eten achter hem.
1: Goed zo, en, dat is leuk.
0: Ja. En de sponsoren die je, of de sponsor die je dadelijk huurt, die heeft in feite die bonnen betaald, is niet de sponsor van die prijs. Ja, is wel de sponsor van die prijs, maar is een andere sponsor als ze worden bonnen voorzien. Maar dat zit er vanzelf als ze bij jou in de brievenbus vallen.
1: Dat stuur ik dadelijk wel, ja.
0: Oké, okay. Hey, blijf er even hangen en dan schrijven we de restgegevens op. En dan heb je natuurlijk alweer pen en papier klaar liggen voor dadelijk.
1: Ja, dat is al klaar.
0: Oké, mooi. Blijf even hangen, hoor.
1: Ja, bedankt.
0: Joe, groetjes.
1: Joe,
0: hoi. En nou kunnen we Stinnie's momentje. En dat is Thijs en een koe. Dat is weer ons zesde plekje met geluk.

0: En ineens was me hoogdurig toe aan een nijpak. En omdat je door een verschrikkelijke hekel aan had om door naar de winkel te moeten gaan, moest je vrouw dan altijd met hem mee. En die moest daar voor hem de keuze maken. Maar die vrouw die was dat mee. En die zag, het is belachelijk Piet, dat jij op oude leeftijd nog niet zelf een pak kunt kopen. Dat je nog niet weet waar je stierde, welke moot dat je hebt. Ja, zag die vrouw. En omdat het toch wel eens kan zien dat je dat wel in een keer zult moeten, ga ik deze keer nog mee, maar ik ben mooi mijn ergens mee. Jij moet de keuze maken. En toen kwamen ze in de winkel en de verkoper kwam op haar af en zei, wat kan ik om mij van dinsen? Zegt hij meens, ik heb hier een nijpak. Zegt die verkoper, een donker of een lichtpak? En de mens draaide zich om naar zijn vrouw en zag een donker of een lichtpak. Nee, Henk, zag zijn vrouw, ik heb toen al gezegd dat ik me nergens mee bemoei. Jij moet de keuze maken. Vruchtenverkoper wilde dat pak komende zomer dragen. Ja, ja, zei tegen verkoper, dan zou ik een lichtpak pakken. Ja, zei de mens, dan doet maar een lichtpak. Vruchtenverkoper, stripjesmotief of rutjesmotief? Stripjesmotief of rutjesmotief? Ja, zegt de verkoper. Stripjesmotief, dat ziet wat deftiger. Maar rutjesmotief, dat oog sportiever. Ja, zegt de mens, dat doet maar rutjesmotief. De vroegte verkoper wilde de schouwers van het Jeske wel of niet opgevuld hebben. De schouwers van het Jeske wel of niet opgevuld hebben. Ja, zegt de verkoper, als je de schouwers van het Jeske wat opgevuld hebt, dan hebben wat meer mannelijke uitstraling, weet je, meer macho dingen. Oh ja, zegt de meen, dan doet maar de schouwers van het Jeske opvullen. En de vroegte verkoper, smalen of wie je piepen in de box? Smalen of wie je piepen in de box? Ja, zegt de verkoper, ze zeggen dat wie je piepen de komende jaren toch weer in de mode gaat komen. Ja, zegt hij min, dat doet maar wie je piepen. De vroeg de verkoper, kleine of grote geuren binnen de box? En toen begon de mens te lachen, kleine of grote geuren binnen de box, kun je er ook al voor de keuze niet maken. Ja, ja, zegt die verkoper, dat is tegenwoordig ook fort mogelijk, maar de prijs is hetzelfde, zeg het maar. Kleine of grote geuren. Nou, zegt die mens, dan doet mij maar een grote geuren. En daar begon achter hem zijn vrouw toch in ene keer te lachen, wa? Te lachen. Grote gulp, zo. Dat doet me in ene keer denken aan onze overbuurman. Die heeft een knot van een garagedeur. En komt er iedere morgen op een vouwfietsje door naar boete gereden.
1: Zo, dat was Huibertje in onze tijd dat we met Thijs Seelen gebeld hebben. En die hebben we nu aan de telefoon. En voor Huibertje draaiden we nog Dana Winner met De Zwoele Zomer. En Thijs en Co. als tienisch momentje met Geluk. En of we een zwoele zomer gaan krijgen nou al, dat gaan we aan Thijs vragen. Want we zitten in de maand juni. Alweer de eerste zondige juni. Thijs, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Louis.
1: Ja, gaan we een zwoele zomer krijgen?
2: Ah, maar dat is ver vooruit kijken.
1: Ver vooruit kijken, oké.
2: In ieder geval de komende week nog niet. En zoals wel op de lange termijn, zo zeg maar nou volgende week richting de langste dag, dan is de trend wel dat de temperaturen wat gaan oplopen. Dus dat het warmer gaat worden.
1: Ja, in ieder geval is wel, voor de natuur is het in ieder geval goed, hebben we toch weer aardig wat regen gehad, denk ik, van de week.
2: Ja. Ik zei eigenlijk, toen stik ook afwezig wel was. De regen is eigenlijk goud. Toen we de hittegolf hebben gehad eind mei, de regen van mei is eigenlijk al goud geweest. Mm-hmm. Want ja, dat was een mooie buffer voor de hittegolf. En daarna is het toch weer heel snel opgedrukt. Hè. Ik heb deze week ook in de hof wat planten nog aan hun grond zitten graven. Maar dat is toch nog zo'n 10 centimeter. Ja, de grond is hartstikke verdrukt. Echt van dat stuwzand. Oh. Dus dat geeft toch wel aan dat het, de bovenste laag is nu wel bevochtigd, maar de onderste laag zien nog keurig droog eigenlijk. En als we kijken naar de regen wat er deze week is gevallen, dan varieert dat behoorlijk. Dat komt door de buien natuurlijk. Hè. We hebben ook onweer.

0: gehad. De meeste regen hebben we dan gehold in Maasbree met 40 mm. Mogen Lottem in het Roerse dorp 42 mm. En de helft daarvan hebben we gehold deze week in Zeerum, 20 mm. Dus door de minste regen. En verder rijden we nog in Mieldere 34 mm. In Zwolge 27. Broekense Voors 30. Meldersloe 33, in Hoors 37, Meertrek 27 mm. Dus dat waren de totalen voor deze week.
1: Ja, en kregen we vandaag ook regen?
0: Nee, vandaag bleef het droog, Louis. Dus ondanks veel bewolking bleef het droog. Geleidelijk ook wel opklaring vanmiddag. Ja, dus stapelwolken, wolkenvelden erbij. Temperaturen, ja, dat is in de afgelopen weken natuurlijk ook eigenlijk elke dag omleer gegaan. Als we kijken naar het KNMI weer zo'n in Hoorst, naaien we afgelopen zondag nog 24,8 graden. Maandag 24, dinsdag 23, woensdag 21, donderdag 19, vrijdag 19, gisteren 20 en vandaag denk ik ook 20 graden. De wind later op de dag gaat flinke kracht afnemen. Dus nog ruimte die het vanochtend, begin van de middag, windkracht 4 uit het zuidwesten. Maar in loop van de middag en avondje gaat de wind dus in kracht afnemen. En dan werd het allemaal voor het gevoel wat aangenamer. Verder dus veel bewolking, opklaringen. Maar wel droog op deze zondag. En ik denk morgen, het eerste dagdeel dat het ook wel droog is. Het grootste dagdeel zelfs, ik denk, doet in de avondje droog. Met bewolking en een paar opklaringen, wat zonder bij. Minder windje dan wat we nu hebben. En de temperatuur morgenmiddag, ja, ook wat hoger. Als de zon goed doorbreekt, kan het 22 graden weer. En pas een loop van avondje, ja, dan komt er een koufront dichterbij. En dan komen er toch weer buien, ook in de nacht naar dinsdag. Koufront, en dat betekent dus dinsdag wat lagere temperaturen dan morgen. Dan denk ik dat we uitkomen ja, toch wel onder de 20 graden, met 19 graden. Maximaal, dus een beetje vergelijkbaar met de afgelopen dagen. Ook woensdag 19 graden. Ja, toch wel een buurlijke wind uit het westen. En dan trekt een aantal buien over onze regio. Misschien met onweer op dinsdag en woensdag. En ook donderdag en vrijdag verwacht nog wel een paar buien. Temperaturen krabbelen iets uit het dal. Kan het toch nog net 20, 21 graden weren. Ja, als we bedenken dat het normaal nu 22 graden is, dan zitten we er eigenlijk nog niet eens zo ver vandaan. Dus zeg maar dat we later volgende week gewoon opkrabbelen richting normale maxima. En dan zijn we volgend weekend, Louis, dat het op een bui naar terug moet gewoon weren met een beetje een zuidwestelijke windje steeds. En die temperaturen, ja, vrij normaal. Dus ik denk zo rondje 23 graden. Ik denk, en ook de luchtvochtigheid is niet al te hoog. Dus ik denk voor veel mensen toch wel aangename temperaturen. En tot slot ook natuurlijk belangrijk de nachttemperaturen. Hè, want donderdag begint het WK voetbal. Hè, dus er zijn nog wel natuurlijk heel veel mensen die gewoon de hele nacht naar het voetballen kijken. Maar dat natuurlijk niet broeierig warm zien. Nou, dat valt allemaal wel met. Ik denk dat het s'nachts gaat afkullen naar waarde tussen de 8 en 10 graden.
1: Maar dan kunnen ze nog net boete gaan zitten voor het scherm.
0: Ja.
1: Onder de verkapping.
0: Ja. Ja, een beetje fris is wel, hè. Dus,
1: ja, dat is 8 zo.
0: 8 en 10 graden.
1: Ja. Daar zitten ze ook allemaal binnen, hebben we geen overlast.
0: Nee. En ik geloof Nederlands elftal was in de wedstrijd is om s'nachts, maar dat is pas laat.
1: Ja, dat is zijn derde wedstrijd. Die moet s'nachts om 1 uur begint. Dus de andere wedstrijden zijn om 11 en om 7, geloof ik, als ik het goed heb.
0: Ja, en dat is pas op 26 juni, zie ik.
1: Ja. Oké. Okay. In eerste geval, gemiddelde temperaturen wat dat betreft. Ik vind het wat dat betreft 21, 23 graden is minimaal prima.
0: Ja,
1: niks meer.
0: Eerlijk bekend, de hittegolf eind mei was ik. Ik dacht, nou, nu moet de zomer nog beginnen. Nu hadden we al een hittegolf. Dat hoefde voor mij eigenlijk ook niet.
1: Ja, daarom dat.
0: Maar gelukkig is dat nu een beetje weer gecompenseerd met lagere temperaturen. En de komende dagen dus nog een paar buien. Hopelijk nog voldoende regen van betekenis. Want het is wat ik al in het begin zei, op de lange termijn, zo richting de langste dag, dat het toch allemaal wat droger en warmer gaat worden. En met die felle zon erbij, is de verdamping natuurlijk, die gaat flink oplopen. En dan sleet de droogte uiteindelijk toch wat toe.
1: Oké, okay. Ieder druppel dinder van de wijkveld is

de man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

Zo, en als laatste draaiden we Dries Roelvink met Tante Jetje, geschreven door Quinn Wammerdam van W3. Daarvoor rijden we naar Koster Kardalis met Anita, Hannemee en Bluff met Ik ben niet meer, ik ben niet bang meer, en die Groevertalen met Heimatgefühl. En de prijzen die Tini Bouten straks voor het werkpraatje met Thijs, wat Tini gewonnen heeft, is gesponsord vandaag door Metaalrecycling Henraad BV Oet de Meldersen. Dankjewel daarvoor, Rinus. En met Stefan Mros en Heimwee Melodie maken we die nog vol. Zien we dadelijk na 10 uur naar de eerste plaat. Grille Maria met 14 letters. Wieso?

0: Louis Vullings en Veronique Klaassen.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventuele installaties.

0: Installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
1: Kortom, keuken renoveren van A tot Z. Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je aan staande zondag?
6: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Jay om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
9: De Wekkerradio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.

0: Zo, dit was Justin De Wild met Cheerio. En de plaat die helemaal in is tegenwoordig. Dat is, moet de zomerrit zien. Of weer, hè. En het is het ook, want die staat ook in de top 40 blijkbaar op nummer 1. En we hebben wel gemerkt vorige week bij Funpop, bij Joos en Disco en de afgelopen vrijdag ook, dat als je de mensen wilt gluren, dan moeten we ze iedere 5 minuten draaien. Dus, maar dat moet ook niet doen, want dan werden ze ook een beetje moe. En dit was Justin De Wild met Cheerio. En Maria zit er klaar voor.
1: Ja, ik zat er klaar voor.
0: Ja, is duidelijk.
1: Ja, dat is helemaal duidelijk. Ik moest me helemaal voorbereiden. Ik ben al 3 keer bezig.
0: Met voorbereiden?
1: Ja.
0: Of een doordat er geen koffie meer is.
1: Ja.
0: Oké. Mooi. Laat gaan, merk je.
1: Is goed. Hier komen de 14 letters. 2 keer de T van Tinus. 2 keer de T van Tinus. 1 keer de S van Sandra. 1 keer de S van Sandra. 1 keer de R van een rups. 1 keer een R van een rups. En 3 keer de P van Pieter. 3 keer de P van Pieter. En dan komen we al bij de klinkers. 1 keer de I van een ijsbeer. 1 keer de I van een ijsbeer. 1 keer de E van Eduard. 1 keer de E van Eduard. 1 keer de A van een aap. 1 keer de A van een aap. 2 keer de O van een olifant. 2 keer de O van een olifant. En 2 keer de I van een inktvis. 2 keer de I van een inktvis. En dan geloof ik dat ik ze nog een keer mocht herhalen.
0: Ja, dat werd geen onderhand.
1: Ja.
0: Dat hoorde dus, daarmee niet te vragen.
1: Ja, maar dan weet ik dat zeker. Ja. Ik ga ze nog een keer herhalen voor jullie. 2 keer de T van Tinus. 1 keer de S van Sandra. 1 keer de R van een rups. 3 keer de P van Pieter. En dan de klinkers nog een keer. 1 keer de I van een ijsbeer. 1 keer de E van een ezel. 1 keer de A van een aap. 2 keer de O van een olifant. En 2 keer de I van een inktvis. En dat waren de 14 letters.
0: Oké, en hebben we dat woord gevangen en de telefoon die ging al, dan moet je bellen op 077-398-7742. Op Omroep Horst en de Maas, Wekkerradio 077-398-7742. Of je kunt e-mailen en dan zit Veronique Geld en doet Tante Truus dat opschrijven op wekkerradio@omroephorstandemaas.nl. En dan in de opdrachtregel de award neerzetten met de oplossing en uw telefoonnummer natuurlijk. En wel goed schrijven, want als je het fout schrijft.

0: dan gaat het wel goed. En het is of, of, of.
1: Heb je nog een aanwijzing? Maar volgens mij hoeft dat niet meer, want ik hoor een telefoon al rammelen.
0: Nou, volgens mij hebben we dit in Nederland tegenwoordig meer als degene die een beetje de zaak willen oplossen.
1: Ja, dat klopt.
0: En of dat nou landelijk is, of dat in de gemeente is, of dat bij mensen toes is, overal hebben dat wel.
1: Dus kleurval dat we door mij vergoed kunnen.
0: Ik denk het ook wel. Hé, Dirk, veel plezier aan de telefoon.
1: Ja, dankjewel.
0: En je zult wel veel positieve reacties krijgen.
1: Dat hoop ik.
0: Oké. We gaan verder met Helene Fischer met René. Hoi de nacht.

Zo, en dat was André van Duijen met het pizzalied nog een keer. Daarvoor altijd nooit te laat met twee Gonnag Nene Hoes. En die hebben op 29 november van dit jaar, hebben ze een jubileum. 2 keer 11 jaar, altijd nooit te laat. Heel feest in het gasthoes. Komen ze nog eind augustus waarschijnlijk aan de Kerbiosfer in het programma. En Helene Fischer met Heute Nacht is haar laatste nee. En die begint komende week in Duitsland aan haar stadion-tournee. Dit zijn de STO-brothers met uitvoering van Marina.

dat was de laatste nee van Marco Schuitmaker. Deze nacht, of uur, hadden we de ZDF Superstars. En of die met Serumse Kermis ook achter de tent gezeten hebben, dat weet ik niet. En door uur nog de SCO, de Brothers, met uuruitvoering van Madina. En de Powerboomen, die twee jongens uit Simpelveld, die hebben twee nieuwe liedjes uitgebracht. Eén is een dialectnummer. En ze hebben een Duitse schlager uitgebracht. En dat is deze. Jeder Herzschlag, ein Ich liebe dich.

Zo, dat was het applaus voor André Hazes. Wij houden van Oranje. Ja, het gaat beginnen komende week en volgende week zondag. Dat mocht Nederland voor het eerst zelf. Dus af en toe Oranje pleitje dat kan. Nee, van Huub Jansen. Goed, Wansum, de zanger vroeger van Ondiep. Verliefd tot over zijn oren, zei hij. En de powerboeben, jeder hert zegt ein, ik liebe dich. En inmiddels is het alweer 7 minuten over 10:30. Dus je kunt nog 3 minuutjes bellen. En daarna gaan we de lijnen sluiten en dan gooien we de nummers in de emmer. En dan gaan we daar eens kijken wie er weer een envelop gaat winnen. Dit zijn de Hegel. Was macht es schon?

0: Dum-dum-dum-dum-dum.
1: En dit waren de Graniums met Ieskes. Ja, het weer is niet helemaal warm zat voor Ieskes eigenlijk. Daar mogen we iets warmer voorzien. En die Hegel met was macht en schoon. En voor degenen die nou bellen, helaas, het is 20

zelf geweest, dus wij nemen niet meer op. We gaan er hierin draaien en daarna gaan we kijken wie er eventueel in een envelop wint. René Schuurmans, ze zei het, al win ik 10 miljoen.

0: Ja, en dit was de nee van René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen, dat maakt hem niks uit. Heel lief, lever gezond. Ja, we gaan ruiken in een emmer. Zet ik even de microfoon op, want Maria die zegt... Ho, 156 goeie bellers zitten in een emmer. Dus Maria gaat nou het nummer draaien. Dus voor degene die het meegedoen heeft, ik hoop dat je het toeziet. En voor degene die nou nog bellen, helaas, pindakaas. Oftewel, helaas, pindakaas. Heb ik nog de ganse tijd geen gezagen in juli, want anders kreeg ik Anneke Vossen weer op mijn dak. Lieve 12. Heb ik geen gedraaid, ja. Opnemen! Hallo? Volgens mij wil hij niet. Degene. Die we bellen. En toch stond je in het liedje. We hebben nog 11,5 minuut. Maar zo lang laten we hem neerrammelen. Nog 3 keer. En dan heeft deze pech. Ian. Zijn we hier?
1: Het nummer antwoordt niet.
0: Mooi. Ja, helaas. Ik kreeg geen antwoord. Dus Maria gaat weer omneer reukelen. Jo, dan gaat hij dat weer. Heet even voor je. Gewoon pech. Zo, nou. Nee nummer. Nee kans. Ja, zei ik. Tweede kans. Tweede kans. Lidt bij meer trek. Dat kun je ook. Als je de eerste niet wint, dan ga je gewoon een beetje... wil niet zeggen dat je tweede kans ziet, maar... Nou, dit is een gesprek. Nou, dan gaan we nog een keer proberen. Draai hem nog maar een keer. Ja, proberen nog. Ik geef hem nog een tweede kans. Hebben we gezegd. Dus, dat gaan we doen. Dus als je hem bellen ziet, hang op. Want anders krijg je hemelse modder. Nou, diegene is aan bellen, dus daar gaan we weer ophangen. En dan gaan we hier langzaam doen we het nummer weg. Doet Maria weer een keer op neet reukelen in de emmer. Reukelen maar wat langer, dan hebben we in ieder geval misschien een goeie. Niet een boom eruit reukelen, wat? Dat scheelt met twee platen. Ik ga er nog een paar platen bij gezet, maar die

0: Dus, nou, dat gaat hij weer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, oké. Nou, dit is de derde kans. Degene die we nou bellen, die moeten we heel blij zien. Op die andere twee. Als je over... Oh ja, ik wou zeggen, gaat hij wel over. Hebben we direct ook wel fout. Veronique zal wel zitten te lachen aan de andere kant.
1: Valende.
0: Ja. Vullings, van de Wekkerradio. Hallo?
1: Ja.
0: Misschien kunt best even de radio wat zachter of de televisie wat het is wat zachter zetten.
1: Radio zacht.
0: Ja, ja. Wie hebben we aan de lijn? Wie hebben we aan de lijn?
1: Verlinde.
0: En heet Verlinde, meneer Verlinde ook in de vuurnaam?
1: Wil.
0: Hoe?
1: Wil.
0: Oké. Okay. Heb ik hiermee gepuzzeld?
1: Ja.
0: En wat was het woord?
1: Oppositiepartij.
0: Ja, oppositiepartij. Was die moeilijk?
1: Nee, hou je zoen.
0: Hou je zoen, oké. Zie je ook lid van een oppositiepartij?
1: Ja.
0: Ja? Ja? Zie je ook...
1: Ja, deze leeftijd wel.
0: Oh, oké. Zie je ook in het in overal tegen knooit?
1: Nee, dat telt wel met.
0: Telt wel met, oké. Okay. Waar woont meneer Verlinde?
1: In Tinderij.
0: In Tinderen, oké. Okay. Dan moeten we volgens mij. Dan moet ik nog doorkomen in Olderen en in Waansum en de Pries weg te geven. Dus dan komt dat goed op de rit.
1: Ja.
0: Je mag een envelop moet zoeken.
1: Is het 4?
0: Nummer 4?
1: Ja.
0: Oh, dat is de eerste vuur aan. We gaan langzaam. Dan heb je geen vuur gehuurd dat nummer 3 de route ging.
1: Ja.
0: Ja. Oké, okay. En al dukker wat gewonnen, hè?
1: Ja.
0: Ja, zei het meneer Verlinde. Oké, okay, krakt een beetje de telefoon. Kan een os liggen, kan een oe liggen, maar... Eens even...
1: Ik kan dat kraken, ja.
0: Ja. Wat kreeg je van os? Je kreeg twee bonnen van os. Je kreeg een cadeaubon voor naar de bekker in Lottem te gaan. Dus dan mogen we een keer zelf wat lekkers bestellen. En een cadeaubon voor bloemen of planten uit de stad.
1: Dat is mooi.
0: En dan mogen we een keer voor naar de stad rijden.
1: Ja.
0: Dus die twee bonnen zijn voor jou.
1: Oké, doe.
0: Jo,
1: bedankt.
0: Blijf direct even aan de lien hangen. Dan schrijven we de restgegevens op. Dan weet ik in eerste geval waar ik de bonnen in de bus mogen doen. En dan wens ik over de rest nog een hele mooie zondag.
1: Dank u wel.
0: En blijf hangen, wa?
1: Ja.
0: En het woord was vandaag dus oppositiepartij. Oh,

Zo, en als laatste draaien we Appie Heijn met Milkshake. En daarvoor rijden we nog de Zillertaler Schürzenjäger. En de prijs die Wil van Linden net doet Tinder gewonnen heeft, is hier vandaag gesponsord door Bakkerij Smits uit Lottum. En Tuincentrum en Bloemenboutique De Groene Oase uit de stad. Dankjewel daarvoor, Ben Kellenaars. En wilde nou je goed geluk, want dat was de derde die we gingen bellen. Dus dat was de derde kans eigenlijk. Ja, als de eerste weer niet opnemen, dan, of in gesprek zien en niet opnemen. Ja, dan hebben we gewoon een andere kans. Dus gefeliciteerd daarbij, Wiel. We zijn dadelijk terug aan de andere kant van 11 uur met na de eerste plaat de Bloemenketting met Huub Heiligers. En de huurde hoe het verder gaat. En voor de rest nog een aantal berichten. En een deel muziek.

0: De Wekker Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten, Tegel en Natuursteenwerken maken we

0: van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Zo, en inmiddels bijna 8 minuten over 11 geworden in de derde uur van de Wekker Radio. En daar begonnen we vandaag met de George Baker Selection. Een beetje zomerse muziek met Fly Away Little Paraguayo. Wat gaan we nog doen? Nou, zo direct een gesprekje met Huub Heiligers. Want dat was degene die vorige week in onze bloemenketting genomineerd wordt voor onze Bos Rozen van de familie van der Hulst. En we hebben nog wat berichtjes. We hebben een aantal oetgronstips dadelijk die we de eten in gaan slingeren. En al die tijd en overblieft draaien we nog muziek voor ieder wat wils. En als de dames iets zachter praten, dan kunnen wij even de bloemenkettingen doen. En zeg ik, goeiemergen Huub. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, goeiemergen Huub.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Zeg, vorige week had je Frans Driessen uit de Melders aan de telefoon. En ja. Nou laat die vlegel toch, oh Huub Heiligers, dan ga niet blij mee eens een bos rozen krijgen.
1: Ja, dat moet dan ik dat veel over de oren trekken.
0: Ja. Wil je nog wat tegen Frans zeggen?
1: Nee, dat komt wel goed. Dat spreek ik nog wel een keer.
0: Oké. Okay. Ja. Gaat het zondag niet gehuurd, want ik geef waar er iemand huurde en ik nee. Die nooit naar de radio luistert.
1: Nee, misschien maar de enigste in Horsten ook het programma nog niet kende. Dus ja, maar ja, dat was goed.
0: Ja, maar...
1: Ik wist niet wie er belde. Okay. Ik hoorde iets van de Rozenkrans, ik dacht wie Jehovah belt. Maar nou wil ik...
0: Maar nou zien we een week verder. Zie je toch een klein, ja. zie je nou toch een klein beetje blij met die rozen of was Marjan?
1: Ja, stond niet veel meer op de tafel.
0: Of was Marjan er alleen blij mee?
1: Ja, die was er ook blij mee. Maar het einde gehoord, maar het einde wel lekker gezaakt.
0: Ja, dat klopt. Dat

0: Dus, ja. En het, nou blijkt het ook, als je niet naar de radio luistert, dan kunnen toch via ons programma rozen krijgen.
1: Ja, wel.
0: Want jij vindt eigenlijk, en je ziet al meer dan 30 jaar, zie je de secretaris van de wildbeheerseenheid, je vindt dat graag geen roze weert.
1: Nee, schijnbaar, nee.
0: Maar zonder ook kunnen de ganse organisatie toch niks?
1: Ja, dat weet ik niet. Ja. Je hebt mij dat nooit weggejaagd. Dus nee. Wat zei je, 30 jaar? Ik ben al bijna 35.
0: Ja, maar geen zorg toch dat alle leden van uw club, dat die alles in orde is, wat ze, vergunningen die ze moeten hebben, cursussen die moeten volgen, of nee?
1: Ja, onder andere doe je het secretariaat. We hebben een bestuur met 5 mensen, we hebben een weerzitter, we hebben de secretaris, dat ben ik daar, de penningmeester, een fauna-coördinator. En ook een bestuurslid die zich met het rierwild bezig houdt. Dus we hebben de taken netjes verdeeld. Ja.
0: Maar als ik nou bij jou lid wil worden, wat moet ik aan voldoen om dat überhaupt te kunnen mogen?
1: Nou, in feite, kijk, de WB, op het moment zei dat als iemand lid wil worden, kan hij gewoon lid worden. Of het nou wel of geen jager is, en dan heb je er andere mening over, dan kan hij in principe lid worden. Maar het is wel zo dat op het algemeen eigenlijk allemaal als leden iets aan jacht doen, achtergrond hebben. Maar in feite hoeft dat niet.
0: Maar wat moet je allemaal doen voordat je zoiets ziet?
1: Nou, je moet een diploma halen om te beginnen. En je moet grond hebben waar je op kunt jagen. En tegenwoordig is het ook nog zo. Je moet wat nog ergens aanmelden bij een wildbeheereenheid. Dus we hebben een wettelijke status gekregen. En een jager moet lid zien van een wildbeheereenheid. Dat kan je ook niet meer jagen.
0: En is dat diploma wat je moet halen, is dat gewoon een lijstje invullen, 10 vragen in de klas?
1: Dat is een theorie, hè. Dus daar moeten ze er ongeveer een jaar mee bezig. En dat is heel veel praktijk. En nog heel veel theorie. Ja, dan zit er nog wel een kostenplekje aan van tegenwoordig.
0: Je
1: hebt mijn bedragen van 3.000 euro, voordat je dat nog hebt.
0: Zo. En is het ook, want ik heb een beetje een idee, dat is het makkelijk om lid te worden van de wildbeheerseenheid? Want volgens mij ging dat vroeger een beetje van vader op zoon, of nee?
1: Ja, kijk, als je wilt jagen, dan moeten mensen 40 hectare grond hebben waar je op kunt jagen. En dat hebben ze zo maar. Dus dan moet je al een netwerkje hebben of een pap de jeugd en daarmee stopt of zo. Dat klopt.
0: Ja, maar,
1: dat klopt.
0: Maar de grond hebben, dat betekent gewoon dat je gewoon toestemming moet hebben van...
1: Dat je dus... dat hoef ik een eigendom met te zien, maar dan moet je een jachtuurovereenkomst hebben.
0: Anders zijn er dadelijk luisteraars die denken dat je eens 40 hectare grond moet kopen.
1: Ja, maar we hebben combinaties, waar. Dus als er ergens iemand wegvalt of ze willen er een B hebben, dan kan dat.
0: Ja.
1: Wordt dat zelf niet goed te regelen, maar je moet wel... Als je geen jacht had bij de politie, dus je moet wel kunnen zoomen een jachtakt gaan halen en geweren in de kaas.
0: Ja. En die wildbeheerder, is dat alleen gemeente Horst en de Maas of is die groter?
1: Kijk, de WBE die is ontstaan uit de jagersverenigingen vroeger. Ja. En uit de oude gemeente Horst, dat is Horst, Merke, Meldersse, Meertrek, Greenseen. Dat heb ik zo denken. Dus de oude gemeente Horst.
0: Ja.
1: Zevenum en de Maasdorp, die hebben nog een eigen wildbeheereenheid op dit moment.
0: En doen jullie ook mee samen overleggen?
1: Ja, we hebben wel regelmatig samen. Het kunt er misschien ook wel een keer op neer dat er een volledige samenwerking kunt. Maar op dit moment is dat nog meer.
0: Ja, en ik heb begrepen van ook dat ze onderhand dat je tegenwoordig naar Den Haag moet luisteren voordat je wat mocht.
1: Ja, het wordt dan vanuit de overheid geregeld. Dus
0: Oké.
1: Dat is wel zo.
0: Ja. Hey, en dat bij elkaar is de moeite waard om rozen te krijgen via ons programma die we werkelijk...
1: Ja, als jullie dat prima. Ik geniet ervan.
0: Ja, kijk eens, mooi. Had ook een opvolger kunnen vingen?
1: Toch nog een boes rozen? Nou, ik...
0: Van komende week?
1: Ik ken iemand, van ons man, die woont op het Kranenveld, dus bejaard, woont nog zelfstandig. En hij takken, die woont er ook. En hij is een beetje door de onbezorgde conciërge, kan ik wel zeggen. Die regelt er alles. Als er wat kapot gaat, dan wordt hij gebeld. En hult er dan over bij, stuurt er geen speeldrek in, dat ziet er allemaal perfect doet. Volgens mij is Jort nog vrijwilliger bij de kantfabriek, dus die moeten maar zo'n bosrozen brengen.
0: Ja, hij zorgt dat die al de machines door bij de kantfabriek, dat die blijven draaien. Dat
1: precies het weer ik neem, maar daar kan je nog wel eens over vertellen, dat weet ik heel zeker.
0: Okay. Ja. Ik ga je met Meertrekse Haai bellen en, van de week en dan komt hij volgende week zondag, weet ik heel zeker, op Jozef
1: Radio. Dat moet maar zo, ja. Hey, goed zo.
0: Geniet met oma Jan nog een paar weken van die mooie rozen en dat je de dingen die... En voorzichtig met pief, paf, poef, hoor.
1: Jazeker. Succes met het programma, hoor.
0: Dankjewel, fijne zondag.
1: Goed,
0: joe. Hoi.

Als die zondagmorgen altijd op de fiets springen en dan de ganse morgen toe is wegzien. Dan kan ze gewoon zo'n radiootje in die oer doen en dan kan ze toch luisteren onderweg naar Wekkerradio. Iedere zondag van 9 bis 12 op de fiets.

Zo, dit was de kat, waar de kat zo rote spatsen schatten uw Rozenhoofd. Daarvoor Ilse de Lange met haar allerlaatste nee, want ze hebben een nee, Evergreen. En Roel Bakkes zong direct naar de bloemenketting Droom, o dromen. En je hebt gehoord dat hij takken, een vrijwilliger, hij is vrijwilliger bij de kantfabriek onder andere, woont hij op een kranenveldflat. En de kump van de meertrek, dat een nee, ketting, nee, schakel aan Oostketting is bij de bloemenketting. Begin of twee plaatjes en dan gaan we wat berichtjes door. Dit is Rob de Nijs.

Zo, en dit was de Herfst Haneband met Wat Gaan We Doen. En volgens mij mogen die Pinkpop openen over een paar weken. Omdat ze die in de prijs gewonnen hebben. En voor Rob de Nijs met De Wereld op Zijn Duim. Ja, en er is vandaag ook weer van alles te doen. Onder andere hier in het gasthuis van de middag is Percussie Palooza. En wat is dat? Nou, het onverwachte, want neffe unieke acts met bestaande slagwerkinstrumenten verschillen er ook tal van verrassende instrumenten op het podium. Kortom, een slagwerkspectakel voor alle leeftijden. En deze show wordt gepresenteerd door de slagwerkersgroep van de Koninklijke Harmonie van Horst in samenwerking met toneelvereniging Cetu Vera uit Zevenum. Entree kost €15. Of er een kaartje zien, dat ze of in het gasthuis moeten informeren, of kijk even bij de Harmonie of bij Cetu Vera. In ieder geval Percussie Palooza vanaf 14:00 hier in het gasthuis in Horst. Dan op Sportpark het Venneke in Broekse Vorst is Moza Challenge bezig. En het is ook in 2026 zijn er weer trailrunners tijdens de Moza Challenge in Broekse Vorst. Is trouwens van mij aan hem Agoor al begonnen. Met een aantal afstanden, 42 kilometer, 20 kilometer en 10 kilometer. En voor de kinder is er om 12:00 nog een kidsrun van 700 meter. En om 11:45 een kidsrun van 1200 meter. En om 3:30 nog een kidsrun van 2000 meter. En routemeester Mart Geurts heeft 3 routes uitgezetten. Dus voor eerst die lange. En ook voor de kinderen heeft hij dus, voor de kleine sportievelingen, heeft hij 3 routes uitgezetten. Door allemaal in Broekse Vorst. En aansluitend vanaf 2:30 is door het Moza Festival met heerlijk vers muntwater, gevarieerde, gezonde snacks, fris. Een pilsje is er en ook is er muziek. En muziek is van DJ Jelle Klassens en Brian en Gijs. Die zien door als Acoustic Live. Dus dat allemaal op Sportpark het Venneke in Broekse Vorst. En dat leed aan de Berendonkweg 1. Dus door van alles te doen op sportief gebied. Dan vanmiddag is er een stand-up comedian bij de Stammeneken in Grubbevorst. Het begint allemaal om 3:00. Kaartjes kosten €5. En kun je reserveren via de website van de Stammeneken. En zin in een namiddag vol humor, dan kun je dus naar het Stammeneken toe. Een plek voor heerlijk portie stand-up comedian. Dat vanmiddag dus vanaf 3:00. Dan in Museum De Locht is natuurlijk ook open. Door is vanmiddag de muziek van Animo Happy Voices uit Belfeld. Dat is een dameskoor. Kasteel Huis ter Horst is vandaag ook weer bewoond. En dan kun je een komen we kijken hoe het allemaal door is. Ontdek wat er achter de muren gebeurt. Van de pruttelende keukens tot archivering van schilderijen van Willem Vincent van Wittenhorst. Vanaf 12:30 is het open. Tot 16:00 van de middag is het dus aan de kasteelhuis. Daar horst aan de kasteelaan. En er wordt in de keuken wordt er wat gekookt. Kijk of Willem Vincent van Wittenhorst ook nog wat fluistert door. Met zijn indrukwekkende schildercollecties. En voor de rest kunnen wandelen door de kruidentuin van het kruidenvrouwtje. En er is nacht van alles te zien door. Entree is €3 tot en met 12:00. En €7,50 vanaf 13:00. Je kunt pinnen. En houd er rekening mee dat sommige petjes niet helemaal vlak zien. En voor kinderen is er ook nog volop te beleven. Het is die spelletjes op de Binnenburg. En het is een spannende speurtocht. Dat is schat van de gekke graaf. Dus dat allemaal Kasteel Huisterhorst vanaf 12:30. Dan natuurlijk via Toverland door 24-jarig bestaan. En is nog ieders in de ganse mand is er nog een illusieshow met Hans Klok. Peel Museum in Amerika is open tussen 1 en 4:30. Museum Oorlog in de Peel. Tegenwoordig ingang via de Leeuwenweg open tussen 10 en 4:00. En natuurlijk Museum de Kantfabriek ook open van 1 tot 4:00. Oh, zeker iets niet goed gezegd dat het app binnenkomt. We zullen het zien. Dat waren de berichten van vandaag. Gaan we verder met de Miller. En die zingen Holy Roly.

0: Wij zijn
1: Ivan en Frank.
0: Wij luisteren elke zondag naar de Wekker Radio. Veel luisterplezier! Yes!

En dit waren de Trekzak samen met Beppe, die afgelopen week 80 jaar is geworden met Sommerson. Daarvoor hebben we nog de Swissler Messner met Bummerse Uruitvorm van de Bummerse Träum. En Miller met Holy Roller. En dit zijn de boys van de County Hill.

Zo, we eindigen met zomerse muziek van de Mavericks. Dance the Night Away, daarvoor Andreas Gabalier. Jukebox Blues. En onze eigen boys van de County Hell met Dead Man's Town. Zo, dat was hij. Veel plezier nog met alle omroepprogramma's die er vandaag en de komende week aan staan te komen. En zien we volgende week zondag weer tussen 9 en 12 uur. Hoi, wat?

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
5: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruik.

0: gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De vrolijke muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
6: Zeg Milou, ben je er al geweest?
7: Waar?
6: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
8: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
9: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
10: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
9: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intercellet Horst, alles voor in en om het huis.
11: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt

0: dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Je eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
8: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
9: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
8: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
10: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan een

0: Miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jelle Seubering, bedankt voor het NOS Nieuws van 2 uur. Zometeen over 25 seconden het eerste deel van Hans op Zondag, met erin natuurlijk het regionieuws.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.

met dat mooie gitaarstukje in het midden. John Cougar Mellencamp en Jack en Diane. Uit 1982 van het album American Fool. En volgens John was het gebaseerd op de Tennessee Williams film A Sweet Bird of Youth. En welkom bij een nieuwe aflevering van Hans op Zondag. De eerste van juni, 7 juni. De dag dat bekend werd dat voor het eerst een vaccin met kunstmatige intelligentie is ontworpen. De Universiteit of Cambridge in de Verenigde Koninkrijk van Engeland heeft met behulp van kunstmatige intelligentie een manier gevonden om nieuwe vaccins te ontwikkelen. Daarmee kan snel een vaccin worden ontwikkeld voor nieuwe ziektes. Normaal gesproken worden vaccins ontwikkeld op basis van verzwakte deeltjes van een virus of bacterie. Hierdoor begint het lichaam met het aanmaken van antistoffen, waardoor een ziekte makkelijker kan worden bestreden. En bij deze nieuwe manier namen de onderzoekers het DNA van het bestaande coronavirus. Deze informatie werd geanalyseerd door AI en die werd volgens een zogeheten superantigeen ontwierp. En dit is het onderdeel dat het immuunsysteem leert om virussen aan te vallen. Volgens onderzoekers kon dit het immuunsysteem zodanig trainen dat het beschermt tegen het coronavirus en zelfs als het muteert. Sommige virussen zoals het griepvirus en het coronavirus muteren. En een vaccin van een jaar geleden werkt volgend jaar vaak niet meer. Waardoor het constant moet worden bijgewerkt. En dat is dus nu niet meer nodig. En volgens onderzoekers is dit dus een grote doorbraak. Goed, wat gaan wij vanmiddag allemaal doen? Nou, zometeen in 2 uur gaan we natuurlijk naar Monaco toe. Naar het circuit van Monaco. Want daar vertrekt Max Verstappen zometeen om 3 uur vanaf de tweede positie. En wij gaan natuurlijk de Grand Prix van Monaco volgen. En verder natuurlijk muziek. En ook het nieuws uit de regio. En laten we maar gauw beginnen met de tweede voor het eerste uur. En die is voor de Eurythmics. En de Sweet Dreams. Dus rest mij nog één ding.

0: Ze gelooft in mij. She believes in me. Kenny Rogers.
1: While she lay.
2: En wij gaan voor de eerste keer schakelen aan de andere kant van pand. Voor regionieuws. En daarvoor gaan we naar Venlo. Het Akkermansgilde uit Venlo heeft voor het eerst sinds de oprichting in 1594 een vrouwelijke schutters. Koningin moet ik dan eigenlijk zeggen. Nanette Rijmakers schoten zaterdagavond tijdens het jaarlijkse koningsschieten van de vereniging De Vogel af. En de prestatie van Rijmakers is extra bijzonders, omdat het de allereerste keer was dat ze meedeed aan het koningsschieten. 14 schutters van het Akkermansgilde namen zaterdagavond bij het schutterslokaal op de Venlose Heide deel aan de schietwedstrijd. Iets na 7:30 zat de houten plaat met een tekening van een vogel erop al behoorlijk los. Het winnend schot van Rijmakers leek in eerste instantie zonder effect. Maar de wind hielp een handje mee en enkele seconden later viel de vogel alsnog. Enigszins verbrouwereerd moest Rijmakers van de omroeper vernemen dat zij de nieuwe koningin was geworden van het Akkermansgilde. Een minuut later werd ze gekroond als eerste vrouwelijke koning van Venlo. Ja. Goed, tot zover het nieuws uit Venlo. Door met Jim Gardner en Hardwired.

Aloe Black en The Man. Wij gaan de nummer 1 van Nederland draaien. Dat is natuurlijk Justin De Wild.

mooie stemgeluid van Miss Montreal. En zo mooi. Twee auto's zijn gistermiddag op de kruising van de Tienrijseweg met de oprit van de A73 met elkaar in botsing gekomen. Beide voertuigen liepen forse schade op. Het ongeluk gebeurde rond 3:40 smiddags. En de inzittenden van beide voertuigen werden gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Niemand hoefde uiteindelijk mee naar het ziekenhuis. Een omwonende die de aanrijding hoorde gebeuren.

moet direct te hulp. En hielp daarna met het regelen van het verkeer. Ook andere automobilisten schoten te hulp. En zoals gezegd, beide voertuigen liepen flinke schade op en zijn door een berger afgesleept. Goed, tot zover het nieuws over de aanrijding hier in Horst op de Tienrijsweg. En dit zijn de Rolling Stones. En In the Stars.

meer, maar in de studio nu we alles opnemen, gelukkig nog wel. The Rolling Stones en In The Stars. Ik lees dat Max zojuist op de grid is aangekomen in Monaco voor de Grand Prix van Monaco, die zometeen om 3 uur van start gaat. Hij start vanaf tweede positie. Op de pole staat natuurlijk Antonelli. En achter Antonelli start Lewis Hamilton. En over Lewis Hamilton gesproken, zijn vriendinnetje Kim Kardashian is ook al aangekomen. Dus nu kunnen ze het niet meer ontkennen dat de twee een relatie hebben. Wij gaan door met deze meneer uit.

de nieuwe van Douwe Bob, All for One. Zometeen in de tweede uur gaan we natuurlijk naar het circuit de Monaco in Monaco voor de Grand Prix van Monaco. Focus Jacques nu en A Good Heart.

Devil Wears Prada. Daar is het vervolg op uitgekomen. En dat is natuurlijk The Devil Wears Prada nummer 2. En daar zit Shanna Spyro in met Material Lover.

0: Shanna Spyro en The Material Lover. Wij gaan naar Hilversum toe naar de nieuwsdesk. Komt daar voor het NOS Nieuws van 3 uur. En aan de andere kant van 3 uur zetten we de toon met Olita Adams en Window of Hope. Dit uur sluiten we af met Meteor en Nooduitgang. Tot zometeen aan de andere kant van 3 uur.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jeroen van Kamp, bedankt voor de NOS Nieuws van 3 uur. Zometeen over 22 seconden het tweede deel van Hans op Zondag, met erin natuurlijk de Grand Prix van Monaco.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten.

en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter. En alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

kwam op het idee voor het nummer. Toen hij een jong meisje een tekening zag maken. En zij was ernstig ziek. Zij had leukemie. En de tekening die ze maakte liet ze aan de zusters zien. En die noemde de tekening The Window of Hope. Olita Adams zong erover. En daarmee behaalden ze uiteindelijk nummer 13 in de Mega Top 50 in 1993. En het stond op het album Evolution.

Welkom terug in deel 2 van het programma Hans op Zondag voor 7 juni 2026. Dus zometeen gaan we even naar Monaco toe voor de Grand Prix van Monaco. Eens kijken hoe Max Verstappen het er vanaf heeft gebracht. Of de start een beetje goed is gegaan, maar daarover zometeen meer. Snel door met de tweede voor het tweede uur. En die is voor The 3 Degrees. And Giving In. Giving Up.

Take Me to Church. En dat zouden we bijna... Nou, ik ga het niet verklappen. Max Verstappen moeten zeggen. Maar laat mij dat eens even uit de doeken gaan doen. Nou, zojuist is de start geweest van de Grand Prix van Monaco. En die is dramatisch verlopen voor Max Verstappen. Hij had een zeer slechte start en iedereen ging hem voorbij bij de start.

Ajax-Kors thuiswedstrijd. En een dramatisch moment voor de Nederlander. En Russell werd in eerste instantie nog verdacht van een valse start. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En mag gewoon door.

Dan moet eerst de wel lukken. De stand tot nu toe. En met nog zo'n 70 rondjes te gaan. 1 Antonelli, 2 Hamilton, 3 Leclerc en 4 Hadjar. En 5 Russell.

Parker Jr. Summer Mad Radio. A woman needs love. De bibliotheek Horst aan de Maas is een van de genomineerden voor Beste Bibliotheek van 2026. Een jury selecteerde naast de bibliotheek van Horst aan de Maas vier anderen. De andere genomineerden zijn de bibliotheek van Bonaire, Hellevoetsluis, Nijkerk en Os. Deze nominatie gaat veel meer dan een bibliotheekgebouw, zegt directeur Fons Stegging. Het is het resultaat van een gezamenlijke ambitie om van de bibliotheek een bruisende ontmoetingsplek te maken waar lezen, leren, ontmoeten en ontwikkelen samenkomen. Binnenkort brengt de jury een bezoek aan de bibliotheek om de praktijk te beoordelen. En het is dus even afwachten wanneer de uitslag komt. Goed, tot zover. Het nieuws over de bibliotheek en Horst aan de Maas. Door met Dotan. And don't wanna let you go.

Toe Tom and I Don't Wanna Let You Go. Snel weer naar Monaco voor de Grand Prix van Monaco. En Russell begint iets aan te dringen bij Hadjar op het... En die wil natuurlijk de vierde...

terug naar 3,2 seconden. De Britten zijn ondanks niet happy. Deze banden hebben veel degradatie. De achterbanden zijn erg heet. Dus de heren klagen over het hard slijten van de band. En met nog 62 rondjes te gaan, denk ik dat zometeen de eerste pitstop wel gaat plaatsvinden. Ja. Door met Rob de Nijs. En een beetje meer.

Die leuke van Rotterdijs. Een beetje meer. En kijk eens op de klok. Ja, 4:02. Dat betekent tijd voor die mooie plaat voorbij de thee van 4:30. Het origineel stamt uit 1970.

1992 nam Mariah Carey het opnieuw op voor MTV Unplugged. En zij zong het naar de eerste plaats, de Jackson 5, in 1970. Maar tot de 16e plaats. Dus ze deed toch al iets beter. Nou ja, beter. Het was eigenlijk de bekendste single die uit de MTV Unplugged sessies kwam. Hier is Mariah Carey met het hele mooie I'll Be There.

Ilse de Lange met haar nieuwe Something Good. En het is een steengoeie nieuwe plaat van haar. Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag, dus afgelopen nacht, uit de bocht gevlogen op de A67 ter hoogte van Velden. De bestuurder verloor rond 1:15 de macht over het stuur. De auto raakte van de weg en kwam in de berm op zijn dak tot stilstand. Dus bestuurder kwam met de schrik vrij. De oprit bij Velden werd tijdelijk afgesloten totdat de auto was weggesleept. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Goed, tot zover. Het korte nieuws uit Velden. Dit is de nieuws van Alex Warren en Fine Place to Die.

McCartney met zijn nieuwe Come Inside. En terwijl Paul McCartney op de radio was, heeft Russell en ook Hamilton een pitstop gedaan. En Hamilton heeft 5 seconden tijdstraf aan zijn broek, want hij heeft hard gereden in de pits. Ja, moet je niet doen, jongen. Don't wanna wait anymore, Tubes nu. We

Stacey Abrams en Hit the Wall. Even snel naar Monaco toe, naar de Grand Prix van Monaco. En daar zien we dat zojuist Antonelli naar binnen is gegaan. Mercedes heeft duidelijk gewacht tot iedereen de pitstop had gedaan. En nu zijn zij naar binnen gegaan. Russell heeft zojuist ook een tijdstraf gekregen van 5 seconden, omdat hij te hard heeft gereden in de pits. En Leclerc heeft een hele snelle pitstop gedaan. Hoe dan ook, hij is achter Hamilton terechtgekomen. En zo gaat het maar door in Monaco. Goed, wij gaan naar Hilversum toe.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jeroen van Kamp, bedankt voor het NOS Nieuws van 4 uur. Zometeen over 20 seconden het derde en laatste deel van Hans op Zondag. Met er natuurlijk de 2 keuzes van de muziekredactie en de Grand Prix van Monaco.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl

DMC en Walk This Way met die leuke videoclip. Waarin ze gymschoenen dragen zonder veters. Run DMC dus samen met Aerosmith en Walk This Way.

die in eerste instantie eigenlijk niet wilde dat het uit werd gebracht op single, erachter dat het een hit werd. En vervolgens brachten ze het toch uit op single en de rest is geschiedenis. Het origineel komt uit 75. En de remake van Run DMC samen met Aerosmith uit 1986 en kwam uiteindelijk op nummer 2 terecht. In de Nationale Hitparade, ja. En welkom terug bij deel 2, bij deel 3 van Hans op Zondag. En dat gezegd hebben, dat betekent zometeen de twee keuzes van de muziekredactie. Eén van de twee is het wel Wink. Welke het deze week geworden is, dat hoor je zometeen wel. En ook gaan we nog naar Monaco toe voor de Grand Prix van Monaco. Maar nu snel door met de tweede voor het derde uur.

Blue Jeans. Er komt een pijnlijk moment voor George Russell aan, want Antonelli staat op het punt zijn teammaat op een ronde te zetten.

wegvallende wind koelt het af tot 13 graden. Morgen is het droog met veel hoge wolken en wat zon. In de middag volgt regen. Het wordt 20 tot 23 graden.

de Pasadena's en tribute tussen haakjes Right On. Snel nog even naar Monaco toe voor de Grand Prix van Monaco. Zojuist is Stroll gecrashed en we zitten in een safety car situation, zoals dat zo mooi heet. Daar maken Hamilton, Leclerc en Piastri mooi gebruik van om naar binnen te gaan en een pitstop te doen. Hamilton lost gelijk zijn tijdstraf in. En blijft dus tweede. Leclerc moet nog wachten op

Grant en Electric Avenue. Zometeen de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1986, lees ik hier. Maar eerst Madonna samen met Sabrina Carpenter en Bring Your Love.

0: weet niet of Sabrina de Princess of Pop mogen noemen.
1: Sabrina.
0: Daar ga ik even niet over. Bring your love.
1: I got something I wanna talk.
0: Tijd geworden voor de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1986. Het kwam van zijn debuutalbum Shake You Down. En de single heet ook zo. En wij draaien hem van

vandaag in de 12-inch uitvoering. Ik heb het over Gregory Abbott en Shake You Down. Dik 5 minuten, bijna 6 minuten genieten, jongens, in de 12-inch uitvoering. Gregory

De voortreffelijke eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Gregory Abbott. En Shake You Down in de 12-inzetvoering. Bijna 6 minuten genieten. Wij gaan weer even naar Monaco. Daar is weer van alles gebeurd. Waren we zojuist uit de safety car? Nou, crasht Leclerc. Eerst crasht

een rode vlag situatie, dus dan moet opnieuw gestart worden. Met nog 11 rondjes te gaan. Ja. Hoe gaan ze dit oplossen? Goed, wij gaan door met die leuke van Somber. Hier is...

Homewrecker. Bocht 19, waar Leclerc is gecrashed. Daar waren problemen. Daarvoor is dan een rode vlag.

is wat asfalt losgekomen. En de wedstrijdleiding kan besluiten om de race niet meer te hervatten. De coureurs zijn inmiddels uit hun auto's en hebben de helmen afgezet. Dus even afwachten of we nog wel een hervatting krijgen. Of dat

mooie nieuwe van Merel Koreman. Blackbird. And do you read me? Zometeen de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1984, lees ik hier. Maar eerst nog Olivia Dean en Baby Steps.

Olivia Dean en Baby Steps. Tijd geworden voor de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Het is een van mijn helden. Het is Don Henley geworden. Van het album Building the Perfect Beast uit 1984. En Mike Campbell, de gitarist van Tom Petty. Hij maakte de demo voor The Boys of Summer. Want dat is de tweede keuze van de muziekredactie van vanmiddag. Hij experimenteerde wat met de Lin drumcomputer en met wat synthesizers. En liet het horen aan Tom Petty. Maar die zei, ja, dat past toch niet bij ons. Dus gaf hij het aan Don Henley. En die maakte er vervolgens The Boys of Summer van en een hit van. Het kwam uiteindelijk op nummer 23 terecht in 1984. Hier is de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Don Henley en The Boys of Summer.

De voortreffelijke tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Don Henley en The Boys of Summer. En Russell krijgt zijn straf voor de duidelijkheid voor het niet goed inlossen van de 5 seconden tijdstraf. Tijdens zijn laatste...

zover Miley Cyrus en Younger You. En tot zover ook deze aflevering van Hans op Zondag. Ik bedank jullie allemaal voor het luisteren. Het was voor mij een grote eer om deze voor jullie te maken. Ik ga naar jullie zwaaien.

0: En dat doe ik met Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Dit was Hans Beum van Omroep Hoogste aan de Maas. Volgende week een nieuwe.
1: Nou, dag hoor.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
4: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic.

0: en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Dag verse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
5: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17.

0: in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Adverteren,
6: dat werkt.
5: Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
4: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Hello.
1: Konnichiwa.
2: Hola, buenos días.
3: Hello.
4: Yo, baby.
5: We gaan de zomer tegemoet bij Omroep Horst aan de Maas.
6: Heerlijk genieten.
7: Mmm, lekker.

0: uit jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws.

0: van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Beat, West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Jawel, jawel, jawel. Goedenavond allemaal. Welkom bij Omroep Horst aan de Maas. Het is zondagavond en we schrijven de 7e juni alweer van het jaar 2026. Tot 10 uur, ook vanavond op deze zondag, aflevering 1703 in de 38e jaargang van Beat West Coast and Hits. Nou, de eerste zondag van de maand juni, dus dat betekent ook een splinternieuwe plaat van de maand juni. Nou ja, splinternieuw. Een stukje muziek komt uit 1967, geloof ik. Dus, nou, kom op, hè. We gaan ervoor. Na het nieuws van 9 uur, ik heb niks op de concertagenda staan. De rarityplaat, die heb ik weer wel. En verder, vanavond ook weer een heleboel muziek uit de 60e jaren. Met bij ieder plaatje een klein praatje. Dan weet je weer waar we het over hebben.

van de maand juni. The Move met het nummer Night of Fear. Deze band die wordt in 1965 in Birmingham opgericht door drummer Beth Beaven, bassist Chris Kefford, gitarist Trevor Burton, zanger Carl Wayne en de gitarist is Roy Wood. Manager wordt een zekere Tony Secunda. Die zorgt ook voor het platencontract bij Decca Records. Bijna alle nummers worden geschreven door Roy Wood, zoals I Can Hear the Grass Grow, Flowers in the Rain, Fire Brigade en Blackberry Way. We hebben het allemaal kunnen horen op Beat Night hier in Horst in de Meerthal. In 1969 komt Jeff Lynne bij The Move en gaat de band in 1972 over in een nieuwe naam, namelijk ELO, oftewel Electric Light Orchestra. En Roy Wood richt zijn band Wizard op. En inderdaad, het is 2007, ik heb het even op moeten zoeken, als The Move live op de bühne staat van de Meerthal hier in Horst tijdens Beat Night. Dit nummer, Night of Fear, is het eerste succes van The Move en dan is het begin 1967. Van The Move naar het geluid van The Small Faces. Het vervolg op 45 toeren voor All or Nothing. 1966 is het dan en het zijn toch allemaal mooie songs van het duo Steve Marriott en Ronnie Lane. Drummer Kenny Jones, hij ging zo vanaf 1978 bij The Who achter het drumkit zitten. Nou, die komen nog eventjes, ook nog even aan boord. Maar eerst Small Faces met een wat minder bekend nummer. Het heet My Mind's Eye.

Jawel, je luisterde naar The Who en het nummer The Kids Are Alright. Behalve de titel van een LP uit 1965 is dit nummer ook op single uitgebracht. En dit mooie nummer is ook de soundtrack van een muziekdocumentaire over The Who uit 1970. Met natuurlijk een heleboel live muziek. Ik zeg wel eens af en toe, als ik alles had gekregen wat hun op de bühne kapot hadden gesmeten, dan had ik wel een paar Marshall-boxen in mijn verzameling gehad, denk ik zo. Nou, van The Who naar een stukje vinyl op de draaitafel. En dat is van een band die wij in Nederland niet kennen. The Creation. Een Engelse band die eigenlijk als een soort supergroep werd gelanceerd, zeg maar. Maar het succes bleef beperkt tot twee single-hitjes. Namelijk Making Time en dit nummer uit 1966 waar we naar gaan luisteren. Maar deze band die ontstond al in 1963 als de Mark IV. En een zekere Eddie Phillips in deze band, die werd lid van de begeleidingsband van zangeres P.P. Arnold. En passant schreef hij ook nog de top 1 hit Granddad voor Clive Dunn. P.P. Arnold die komt zo. Maar eerst de Creation met dat apart nummer met een strijkstok over de gitaarsnaren gaan. Nou, dan krijg je dit resultaat. Het heet Painterman.

Je luisterde naar P.P. Arnold en het nummer The First Cut is the Deepest uit 1967. Geschreven trouwens door Cat Stevens. Mooie uitvoering van

van deze zangeres uit Los Angeles. Ze zong ook in het achtergrondkoor van The iCats. Dat is de begeleidingsband van Ike en Tina Turner. En je vindt het ook nog op het album The First Lady of Immediate. Dat is een platenlabel. Van Pippi Arnold naar Londen, naar een band natuurlijk waar ik wel eens vaker wat van draai. Maar toch zitten er een paar interessante nummers bij. En dan bedoel ik niet alleen de hits zoals bijvoorbeeld Baby Come Back. Snap je hem? The Eagles. Nou, ik heb het al eens vaker gezegd. Draai het singeltje eens een keer om. Soms is het maar gewoon volgemaakt. Maar soms vind je ook best een heel aardig stukje muziek op die B-kant staan. Nou, zo ook dit nummer. Het staat op de B-kant van Baby Come Back uit 1967 van deze Black and White Band uit Londen. Dirk Gordon is de leadzanger en Eddie Grant is de songschrijver. Hier zijn ze, de Eagles, met Hold Me Closer.

Ja, je luisterde naar Los Bravos en het nummer I Don't Care. Een heel klein succesje bij ons in 1966 als opvolger voor die grote hit Black is Black. Ja, en in die tijd was de band in, die komt eigenlijk uit Madrid, maar die waren in Duitsland en die mochten wel enkele mooie nummers opnemen, maar dan in de Engelse taal. Maar ja, niemand van die Spanjaarden kon zo goed Engels en toen hebben ze er een Duitser uit Berlijn bij gehaald. Zijn naam is Michael Kogel en die zong best redelijk in het Engels. Zodoende. 1, 2, 3, 4, 5 stuk of 6, 7 stukjes muziek van een Nederlandse bodem nu. En ook dit is een mooi B-kantje. Het is van de Sandy Coast. Staat op de B-kant van We'll Meet Again. Het eerste succes in 1966 voor onze Nederbeatband uit Voorburg. En dat nummer dat heet Coming Home.

Ja, de Golden Earrings. Met een S nog, hè? Ja, ja. Daddy Buy Me a Girl uit 1966. En dat was een prachtig en ook heel goed jaar voor onze band uit Den Haag. Want nummers als Don't Run Too Far, If You Leave Me en That Day, allemaal geschreven door George Kooijmans en Rine Scherzen, maakten het jaar voor de Golden Earrings helemaal compleet. Oh, de volgende artiest in Beat West Coast and His. Ja, ik weet niet of iemand zich die nog kan herinneren. Misschien wel als discjockey. We gaan luisteren naar Eddie Jones. Met een mooi nummer uit 1965. Maar in feite hebben we het hier over discjockey Eddie Becker. Met zijn begeleidingsband niemand minder dan Willie and the Giants uit Den Haag. Later, in 1968, had hij nog succes met het nummer La Felicidad. Oftewel, de roddel van de stad. Ja, ja, maar dit klinkt een beetje beatachtig. Eddie Jones en zijn mooie nummer dat heet Jaybirds.

Jawel, het blijft mooi. Ik vind het echt een mooi nummer. Shocking Blue, send me je postcard. Een prachtig nummer uit 1968. Na Lucy Brown is Back in Town, het tweede singlesucces. En toen moest Venus nog komen. Dat gebeurde in 69. Mariska Veres. Ja, we hebben zo Beat Night gehad hier in Horst, hè? Goed. Nog twee nummers van Nederlandse bodem. Eentje daarvan is een totaal onbekend iets. We gaan luisteren naar een band die noemt zich de Toreros. Een band uit Hilversum die in 1962 een talentenjacht won. En daarna gingen ze ook de studio in voor een opname te maken. Dat gebeurde in die tijd regelmatig. Een band ook onder andere met de broers Hans en Jan Hollestelle. Later te vinden in bands als Exception en ook nog in Tower. Ja, die studiogroep van Boudewijn de Groot. Goed, de A of de B-kant van Daddy Loves Baby uit 1966. De Toreros. En dat nummer heet Kom.

Het laatste stukje muziek van Nederlandse bodem vanavond. En dat was voor Bollend en Bollend met het nummer Summer of 71. Het eerste bezoek aan onze hitparade. En dan is het zomer 1972 van dit duo uit Den Haag. Wist je trouwens dat de broers in, wanneer was het, 1992 een single uitbrachten met als titel Emma, My Dear. En dat deden ze met of als de Bollend Project. Maar in dat Bollend Project zat niemand minder dan een zekere Colin Blunstone. Colin Blunstone? Ja, met Rod Argent? Ja, nou dan is de link naar de Zombies gelegd. De Zombies. Een nummer uit 1969 met inderdaad Rod Argent en Colin Blunstone. Maar in Engeland had deze band in 1964 en 1965 al succes met nummers als She's Not There en Tell Her No. Dit nummer hoor je nog wel eens in commercials voorbij komen. Juist. Time of the Season.

Ja, er zijn meerdere uitvoeringen van dit nummer, moet ik zeggen. Maar dit is de originele. Pearl Marsden heet zij. En het nummer is getiteld Breakaway. Een mooie opname uit 1965 van deze zangeres uit Liverpool. Ze was in 1966 en 67 ook nog zangeres in een band die noemt zich de Shotgun Express. Naast zanger Rod Stewart, drummer Mick Fleetwood. En beide vinden we later terug in Fleetwood Mac. Peter Green trouwens, hij ging nog naar John Mayall's Bluesbreakers en Rod Stewart naar de Jeff Beck Group. Waarom zei ik dat allemaal? Nou, omdat dat prachtig nummer van de Shotgun Express klaar ligt. Ik draai het natuurlijk 1 of 2 keer per jaar, maar ik blijf het een fascinerend nummer vinden. Uit 1966, I Could Feel the Whole World Turn Around. De naam? De Shotgun Express.

Shotgun Express. Het laatste nummer is voor John Mayall's Bluesbreakers uit 1966. Officieel uitgebracht in 2006 op de 40ste jubileumeditie van de Bluesbreakers met Eric Clapton. Dit nummer heet On Top of the World.

0: Graag tot aan de andere kant van 9 uur.
1: Beat, West Coast en hits. Met de beste gouden ouwe.
2: Driesse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
3: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
2: Driesse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden.

0: Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

alweer 9 uur geweest op deze zondag de 7e juni. En dat betekent nog tot 10 uur. Beat West Coast and Hits hier bij Omroep Horst aan de Maas. Vanavond aflevering 1703. En dat alles in de 38e jaargang. Ik heb ook vanavond even niks op de concertagenda staan. Maar ja, ik zeg het wel eens vaker. Weet je zelf iets? Heb je zelf iets te melden over live muziek uit de 60s? Nou, een beetje 70 jaren mag ook. 50 jaren zal wel niet meer kunnen, denk ik. Maar goed, laat het mij even via Omroep Horst aan de Maas weten. Ik zet het gewoon voor jullie allemaal op de concertagenda. Plaatje aanvragen. Ja, lijkt al bollig, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn, hoor. Kom, je hebt er een leuke herinnering aan. Vroeger iets meegemaakt. Altijd gedraaid misschien. Vanuit de jukebox. Thuis gedraaid. Maakt niet uit. Als het past in dit programma, dat weet je, dan draai ik het graag voor je. Laat maar weten. Maar wat ik vanavond wel weer heb, dat is de rarityplaat van de week. Oftewel dat zeldzaam stukje muziek wat ik weer afgestoft, afgeveegd, afgepoetst heb. Ik hoop maar dat het allemaal hoorbaar is. We gaan luisteren naar een Engelse formatie waar niemand...

Nederland nooit iets van gehoord heeft. Ik ook niet. Als iemand ze kent, mag je zeggen. Laat het mij meteen weten. Bel maar. We gaan luisteren naar Brian en Brunels. Nooit van gehoord. De uitvoering, of het nummer misschien wel. Dat is een hele aparte uitvoering van Louie.

The Everly Brothers met I'm on my way home again. Ja, een verrassende comeback, ook wat muziekkeuze betreft natuurlijk. De Boers gingen op de country en country rock tour. Denk daarbij maar eens aan het album Roots uit 1969. Op dit nummer hebben ze in ieder geval de medewerking van Gram Parsons, Clarence White en Gene Parsons. En dan komen we automatisch terecht bij The Byrds, want zij waren lid van The Byrds. We luisteren naar het openingsnummer van het album Sweetheart of the Rodeo uit 1968. En het is inderdaad Gram Parsons die zorgde voor de country muzikale inslag bij The Byrds. You ain't going nowhere.

onmiskenbaar de stem van Bob Dylan en het nummer I Want You. Op single uitgebracht in 1966 en het nummer staat ook op het prachtige album Blond om Londen. Eerst Bob Dylan, Everly Brothers. We verlaten de country rock, zeg maar. En we gaan eens luisteren naar een band die noemt zich The Turtles. Ja, nou, in Nederland toch wat minder bekend. Want er waren hier maar twee successen. Namelijk nummers als She'd Rather Be With Me. En natuurlijk ook met de grote hit Happy Together. Alles uit 1967. Maar dit nummer, dat is weer zoiets. Een top 10 succes in de Amerikaanse Billboard Charts in 1968. Voor deze toch hele goede band uit Los Angeles. Maar je vindt het niet in onze Nederlandse hitlijsten. The Turtles en Eleanor.

Jawel, je luisterde naar de Love and Spoonful en het nummer Nashville Cats. Een single release uit 1967 voor deze band, opgericht in New York. Waar het allemaal begon met die band. Ja, nou, dat was een ander bandje. Dat noemde zich de Mugwumps. Ja, je moet er maar op komen. In die band zaten Zel Janowski en John Sebastian. Ja, inderdaad, die gingen dus naar de Love and Spoonful. Maar ook in de band Cass Elliot en Danny Doherty. En die twee gingen naar de Westkust en richtte toen met John Phillips de Mamas en de Papas op. De Mamas en de Papas. Ja, mooi nummer heb ik klaarstaan. Uit 1967 van Cass, Danny, Michel en John. Begonnen allemaal dus in 1966 met die droom van Californië. California Dreamen. Maar dat was geen hit in Nederland. Alleen in de Amerikaanse Billboard charts. Dit nummer kwam later. Uit 1967. Young Girls Are Coming to the Canyon. Oftewel, dat doen we at 12:30.

luisterde naar The Hollies en het nummer The Games We Play. Het komt uit 1967 en je kunt het ook beluisteren op het album Evolution. En dat album Evolution, dat hoesontwerp daarvan, dat is van het Nederlandse duo Simon en Marijke. Ja, en nog een weetje. Wist je dat op dit nummer de drumpartij niet wordt gespeeld door Bobby Elliott, de vaste drummer van The Hollies, maar door niemand minder dan Mitch Mitchell? Ja, van de Jimi Hendrix Experience. Opvallend. Volgende stukje muziek in Beat West Coast and His. Dat is van een band die noemt zich de Drifters. Een rhythm and blues vocal band uit New York. En die Drifters die hadden in Amerika al in 1959 was het een heel groot succes met het nummer There Goes My Baby. Wij moesten nog een stel jaren wachten in Nederland met het nummer Save the Last Dance for Me. Maar wie kent dit nummer nog? Komt uit 1964. De Drifters en Saturday Night at the Movies.

Met een heleboel schreeuwende meiden op de achtergrond. Lee Curtis en de All Stars met het nummer Skinny Mini. Vanavond live vanuit de Cavern Club. Matthew Street, hartje Liverpool. Deze opname, die komt uit 1964. En in deze band staat ook drummer Pete Best. Ja, de eerste drummer van de Beatles. En Lee Curtis? Nou, hij ging in navolging met andere artiesten uit Engeland ook veel live shows geven in onder andere de Star Club in Hamburg. Ja, kennen we dat nummer? Ja, er zijn meerdere uitvoeringen van.

0: nummer dan wat ik nu ga draaien. Dat is ook weer zoiets. Sam the Sham and the Pharaohs. Een band met zanger Domingo Zamudio uit Dallas, Texas. En hoe denken jullie allemaal? Oké, dan gaan we luisteren naar dat grote succes in de zomer van 1965 met Woolly Bully. Nee, gaan we vanavond niet doen. Maar wel gaan we luisteren naar een top 2 succes wat de band had in de Amerikaanse Billboard Charts in 1966. Bij ons maar een paar weekjes in de hitlijsten voor dit vreemde nummer. Little Red Riding Hood.
1: Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

Jawel, helemaal. Casey Jones and the Governors met het nummer Don't Haha. Een single release op het hele aparte Golden 12 Records label. En het was een dik top 2 succes in de Duitse charts. Maar het stond ook nog enkele weken in onze Nederlandse hitlijsten. Een ander groot succes in Duitsland voor deze band was het nummer Jack the Ripper. En zoals enkele andere Engelse bandjes, heel veel succes hadden ze in Duitsland. Van Casey Jones and the Governors naar Engeland, naar Manfred Mann. Ja, de Earthband die toert volgens mij nog steeds rond met Manfred Mann. We gaan eens even kijken, hoe was het in 1966 met de band? Ja, toen was zanger Paul Jones en bassist Jack Bruce alweer weg. En ze waren vervangen door Klaus Voorman en zanger Mike Dabo. Het vervolg van Pretty Flamingo, Manfred Mann en Semi-Detached Suburban, Mr. James. Ow.

Je luisterde naar The Four Seasons en het nummer Ragdoll. 2 weken op nummer 1 in 1964 in de Amerikaanse Billboard charts voor dit prachtig gezongen nummer. Maar niet te vinden in onze eigen Nederlandse hitparade. Beetje vreemd, ja. Het eerste succes trouwens voor de Four Seasons in Nederland, dat was in 1962 met Cherry. Mooie songs van deze band met zanger Frankie Valli uit New Jersey. Van de Four Seasons naar een Engelse band die in eigen land in de hitparade niet te vinden is. The World of Us. En hoe kwam dat allemaal? Gewoon vanwege een tv-optreden hier in Nederland. Wij vonden die muziek, die psychedelische muziek, wel leuk. We luisteren naar deze Engelse band. Ze hadden 2 keer succes en beide keren was het een top 10 notering bij ons in 1968. The Muffin Man is de ene en dit is die andere. The World of Us en King Creases.

Ja, herinnert u zich deze nog? Bob Lind is zijn naam. En het nummer is getiteld Elusive Butterfly. Het komt uit 1965 van deze Amerikaanse toneel, roman en zanger-songschrijver. Hij was belangrijk voor de folk- en folkrock muziek in Amerika. In Engeland was van dit nummer Elusive Butterfly nog een opname van Val Dunnigan. Het laatste nummer vanavond in Beat West Coast and Hits, dat is voor Simon & Garfunkel. Het mooie B-kantje van Homeward Bound uit 1966. En het nummer staat ook nog op Paul Simons eerste soloalbum, The Paul Simon Songbook uit 1965. Simon & Garfunkel en The Leaves, wat zeg ik? Simon. Niet alleen Simon. Alleen Simon. Ja, met The Leaves That Are Green.

0: Ja, Paul Simon. Solo, dat had je wel begrepen, denk ik, hè? Zonder Art Garfunkel. En inderdaad, het nummer staat op Paul Simon's songboek uit 1965. The Leaves That Are Green. Dit was aflevering 1703 van Beat West Coast and Hits op deze zondag de 7e juni. En dat alles in de 38e jaargang. Ik wens iedereen voor straks een welterusten. Hele mooie week. Maak er wat leuks van. En volgende week zondagavond om 8 uur hoop ik weer op dit stoeltje te zitten hier bij Omroep Horst aan de Maas. Graag tot dan. Hoi.
1: Beat, West Coast en Hits. Met de lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
2: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk

0: wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaans

0: politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

Al vroeg hier afgesproken, binnen ruikt het nog naar sop. Barman kijkt nog wat gebroken, stoelen staan nog op de kop. Vroeger zat ik hier 5 dagen, middagpauze, een uurtje vrij. En dat werd hier kapot geslagen.

half gebogen voor de deur. Voelde weer een zorg verdwijnen in donkerrode kroege kleur. En na de koffie weer naar buiten, het leven was niet wat het leek. In 100.000 winkelruit

eerst de regels opgeschreven, beetje bang nog voor de baas. Er moest toen in dit jonge leven nog heel wat water door de Maas. En na de koffie weer naar buiten, het leven was niet wat het leek. In 100.000 winkelruiten.

0: de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee, hoor.

0: getekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
1: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Weg te dromen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken.

zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Lars Melitza met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas.